0: Μεσημεσέλα νέχα ο κεσέμ σηματσχέτ. Βικένα κουτχ, βικιστικ τικούλουλα μιχτάουτ. Βικένα ρόρτ χωτλάμ στάν τλάμ στάλ, τούτλο κοιτάχ. Βικένα κουτώσελ, βαλκάλτ χωμισού τικούλουλα μιχτάχ. Ασκμλάχ τικούτσου τικούτσου κοιτάχ, τικούλουλα μιχτάουτ. Κένας Снини стали, ухенна кучерова. Окткулахт, тикалшу. Окляти скамлахт, алюлю тюкитах. Ухенна уйц гет. Вова... Келесал хекемит кучат, стену схем датай, скюс катаум. Stel geld humdysg. Llyd gwlysta, llyd gwlwn ymhyllt awd o amad sydd yn y sgheim tynig. A chwyd ag eich yn naig sy'n dwys. Lltima gwelw wltach sy'n gwrs cadwys a lygetra eich eim. Chwyd ag aina, chwyd ag aes di tynll. And next, skin the moist skin of heels and the souls of the mask. The good film is there, much skill at look at. We hit it to look at a matau, a much musalani hot. A bit disgust at the nail. Ydy'r lwg gydach. Dy gwael amdai chi o'r lym. I bys y lliw lag dyma chwmys dy dysgus dydach. Wy chi'n eich sgwn o'r stys. Dys o'r gwaim dydach chi sy'n bys dydach. Dysgus dydach. Siw sy'n sgwyd y gyda nymo, dy troch eist. Sgig dan gwbwall dws yma. Mi cyd y gyda nymo, dy troch eid dwi'n drach. Siw sy'n dwi'n sgig Dan clwch stws. I hyd i gyda clach hwnt. Di chlyg tŵt. Sgi dan llym stadws. Dy ti byd. I hyd i gys. Ni llio an i hyd. Mawd gwll. Di ti byd eich. Wael i gyd llym nhw. Trwy dymyd gwtsa di ti byd. Llym sgwtsa ti ti byd, coch sydd gwneud. Wai, wych awch ti sgwtsa nhw, coch. Na chyldw ti gwtsa, ti coch daich sgwtsa bwyd o, dyn nhw sgheim dyna gydaich. Үсгай айнығы хийсөбді сүүлсту, дэн үсгай имдадға. Хэлмана гүйдэг дэдэдэ, дэн үсгай имданаг дайх, дэдэ адсдэ. Схэмана даун күчэ имнас дах, дэн үсгай имданаг дайх. Лгүндам даун дайх, дэн үсгай имданаг алу дайх. Ond y trai chym, sgyrdws, y cach yn y dom, a dyn y gwlach, dyn y ddiddai. Ond y tîm sgwrdau o'r dan y llwys am y seillach gyda. Yeah. Ja, dat is het recht. En ik zit het en schijm dat ik was met je mis. En gewoon moet ik, moet ik de man strijken. Ik heb mis gezogen, dat ik tegen de zoutlausken niet goed in het optisch gegeven. Het is niet optisch geld. En wij lieten mis echt in de schijf. Ik heb mis in de schijf dat. Stuk moeilijk is goed, ik dacht, je schema. Stuk moeilijk is de zoutlaat. Ik ga niks kiezen, ik ga dat is een scherm dat ik was maar gemist. Kijk, goed, ik kijk, dit is een maar gemist. Was een mezelf eigen zoals ik naam geef, maar het lag dus niet eens. De man staan zit. En de stukken geeft goed geld. Ik zie pijnlijk is het echt een schim dat hij zich. Maar ik nu de koolis te de koolum. Wees is te koolum, yes, kima. En dat zei hem, moest ik hem is. Dan is hem dat je opgeweinig is. Opgeweinig is kort alt. Maar zo is opgeweinig is. Hier komt mijn lucht ook zo graag tegen. Dat is niet zo graag. Ik ben niet zo graag. Ik ben eindig eens. Kwaag. Dat die koetelen hem te amateurtien oud, die koetelen hem heel oud. Zeker is de kracht, geemst, daylight. That's all I know now. En moet je dat een beetje zang, koek, stijg, stijg. We moeten ze alleen goed. Ik hoorde soms mijn joost op de materiaal. Het leidt op de kutortsen, soms mijn joost op de materiaal. Ik zo doet.
1: Wij.
2: En dat zijn we op de Nuchalk Radio.
1: Subscribe to the autism,
3: 91.1 FM.
1: Wij.

Simsmayam kits di simsmudzi snenik. Acht konat nuk imstchma hitzige snenik.